0: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de wilde rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland 1 kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd.
2: De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

0: zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: Hey y'all, it's Dolly Parton.
2: Dit is Crossroads Country Radio.

0: Hello from Canada. We're the Good Brothers.
1: And we hope you like our music and all the other good country music on Crossroads Country Radio.
2: Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee, help hen, help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl, een initiatief van de Guusje Nederhorst Foundation.

0: Hello from Canada. We're the Good Brothers.
1: And we hope you like our music and all the other good country music on Crossroads Country Radio.
2: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
3: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis. Maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
2: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl.

Ricky Lee Jones.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Vanuit het prachtige België is dit Miss Lana. Voor de beste Nederlandse en Belgische countrymuziek zit u hier goed bij Crossroads Country Radio. Geniet ervan!

In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Het is wel erg, ik kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leukemie is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
9: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
10: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
11: Ik vind zelf dat ze, dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
12: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.
1: Het is zo erg, je kan dood aan gaan.
2: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
3: En mijn moeder vond het ook zielig.
4: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om je is.
5: Ze was witjes.
6: Ze moest ook een beetje huilen.
7: Haar was uitgevallen.
2: Ze ging wel elke week één keer en een week ging ze dan naar het ziekenhuis.
8: Ze moest in coma.
9: Of ze krijgt chemokuren.
10: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
11: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
12: Ik vind zelf dat ze, dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
2: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
13: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.

0: dag.
1: Dag, dag.
0: Optimaal luistergenot. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.

0: Ik wens dat me verder niet aan het grote apparaat hoeft vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voort.

we zeiden, als jij erbij bent,

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43 INGB 00454701. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Hi, this is Bobby Seymour, and you are listening to Country Style with Erwin and Dini Schoppendonk.
1: Welkom luisteraars bij Country Style, wat we openden met de country music fan Rayburn Anthony. Een zanger die al jaren actief is in de Amerikaanse country scene. En hij geeft in de titelsong van het gelijknamige album al aan een liefhebber te zijn van deze muziek. En April Miami is een liedje van Ben Burgers. Het komt van zijn album uit 2014 Down in Georgia.

En de lang verwachte, lessenleurend, uitgebracht op 17 maart jongstleden, is een perfecte titel voor de 2013 IBMA Broadcaster of the Year, Ronnie Reno. En het eerste album van hem sinds 10 jaar en tevens zijn debuutalbum bij Rural Rhythm Records, waarbij iedere song een verhaal bevat over het leven, liefde en relaties uit zijn rijke ervaring als artiest, liedjeschrijver en tv-gastheer. En van de 11 songs zijn er 9 door Ronnie geschreven, terwijl het album eveneens door hem werd geproduceerd. En laten we maar eens beginnen met de openingssong Lower Than Lonesome.

En de Osborne Brothers, die hebben een totaal eigen stempel gedrukt op het bluegrass gebeuren. Sinds hun tienerjaren zijn ze zeer nadrukkelijk muzikaal in de weer geweest. En via allerlei muzikale omwegen krijgen de Osborne Brothers uiteindelijk een contract bij MCM Records, waar ze vanaf 1956 vele opnames hebben gemaakt. De eerste plaat op dat label was Ruby en nu zou alles snel in beweging komen. Deze MCM-opnames toonden al aan dat de Osborne Brothers middels het gebruik van steelgitaar en drums toch een eigen kijk hadden op het totaal gebeuren. En niet iedereen nam hen dat in dank af. Maar succes hadden ze naarmate de jaren verstreken zeker. De Mule Train betreft zo'n MCM-opname uit 1963.

Ja, en vervolgens hebben we Love is Stronger en dat is een album van Jason Krab. Het is een geweldige zanger die is uitgegroeid tot een van de meest gerespecteerde namen en stemmen in de gospelmuziek. Het album verscheen in 2013 op Gator en een van onze favorieten is de gelijknamige titelsong. MUZIEK

Ja, prachtig nummer, hè? Love is Stronger van deze Jason Krab. Ja, en dan Grandpa Jones, een opa voor altijd en iedereen. Op 20 oktober 1913 werd Grandpa geboren, toen nog onder de naam Louis Marshall Jones. In 1935 ontmoette hij de man die zou zorgen voor zijn levenslange bijnaam Grandpa Jones. En die man was Bradley Kincaid, misschien wel een van de bekendste countryzangers in Amerika in de jaren direct na 1933. Met deze man zou hij gaan samenwerken. En in 1935, tijdens een radio-uitzending, was Jones niet een van de wakkerste en riep Bradley Kincaid tijdens de live-uitzending: "Hey Marshall, kom eens naar die microfoon, je lijkt wel een oude opa." En Louis Marshall Jones was toen 22 en werd vanaf die dag van tot op de dag van vandaag Grandpa Jones. En in de 40e jaren ontmoette hij Merle Travis en de broers Delmore. En met deze drie heren vormde Grandpa Jones een kwartet, de Browns Ferry Four. En Take It On Out The Door betreft een opname uit 1948, samen met de Delmore Brothers.

0: college. No, no, no.
1: Take it on out the door. I've seen too much for sure.
0: Now I found out, Sal, you just half a gal.
1: So take it on out the door.
2: En Horizon is een album van Camille Sanders, wat is uitgebracht op 9 april 2014. En dit album, Horizon, combineert nieuwe en traditionele songs. En op deze cd staan 6 liedjes, waaronder de single Fiddling Around, die werd opgenomen met producer Joe Phelps.

Ja, en zat u bij aanvang van het programma nog in een dipje, dan is dat waarschijnlijk nu wel opgelost. Zeker bij het beluisteren van die vrolijke muziek, zoals in Fiddling Around van Camille Sanders. En de Reno Tradition is de beleidingsgroep van Ronnie Reno en bestaat uit Mike Scott op banjo, Het van Winkel op de bass, Johnny Mayberry mandoline, Steve Day viool en Harry Simpson op drums. En deze huidige groep zorgt ook voor de begeleiding tijdens zijn wekelijkse tv-show Reno's Old Time Music. Die wordt uitgezonden op zaterdagavond door de RDF-TV met gemiddeld zo'n 1,2 miljoen kijkers. En op het album Lesson Learned wordt Ronnie vocaal bijgestaan door diezelfde hit van Winkel en de award-winning Sonja Isaacs. Hier is I Think of You.

En onze volgende gast is Ritchy Fury. Ja, en daar hoor ik wel denken, hey, is dat niet die gast die vroeger in Poco speelde? Een zeer bekende country rockband uit de 70 en 80 jaren? Inderdaad, luisteraars, dat is Ritchy Fury, die onlangs op 31 maart sinds jaren weer uitkwam met een nieuw album onder de titel Hand in Hand. En een van de mooiste songs hierop is wat ons betreft zonder meer de prachtige ballad Kind Woman, waarin hij wordt bijgestaan door Neil Young en Kenny Loggins van toentertijd nog Loggins en Messina.

Ja, na het horen van dit liedje wordt het natuurlijk weer eens tijd, hè, om al die oude Poco-albums weer eens uit de kast te trekken. En de in 1999 in Los Angeles opgerichte Californische countryformatie Icy Hawks in L.A. met leadzanger Rob Waller, gitarist Paul Lacroix, bassist Paul Marshall en drummer Dave Raven verblijden ons in 2012 met een nieuw album. En de vier groepsleden gingen voor de opname van dit nieuwste album, New Kind of Lonely, in de studio in een kringetje zitten rond 3 microfoons en namen er 13 akoestische versies op van nieuwe nummers met enkel akoestische gitaren, bass en dobro als instrumentatie. En voor enkele tracks werd er een subtiel snuifje fiddle, banjo of accordeon bijgehaald. Maar dat het voor deze plaat allemaal akoestisch moest blijven stond als een paal boven water. En door het intieme karakter van deze soms vrij persoonlijke nummers komt de zeer hoge vocale zangkwaliteit van Icy Hawks in L.A. en hun frontman Rob Waller nadrukkelijk in de kijker te staan. En de 13 songs zijn allemaal eigen composities en uit deze songs hebben wij gekozen voor de gelijknamige titelsong The New Kind of Lonely.

Ja, voor onze drie luik hebben we gekozen voor drie liedjes van Charlie Rich. En voor veel mensen is hij de zanger van The Most Beautiful Girl een nummer, wat ervoor gezorgd heeft dat hij nog steeds bijna wekelijks wel ergens op de radio te horen is. En veel mensen vinden hem echter ook een zanger van nogal zoete muziek. Maar wie zich echter een beetje in hem verdiept, komt allerlei soorten muziek tegen, waarbij iedere keer weer dezelfde dingen opvallen. Zijn stem, zijn pianospel en zijn eigen songs. Het is muziek waarmee hij groot geworden is, maar wat hem ook vaak heeft tegengewerkt. De drie songs komen van zijn epic album uit 1974. I Do My Swinging at Home, wat we begonnen met de Golden Slipper Rose en vervolgen met Mama, Take Me Home.

Ja, en als laatste hebben we gekozen voor Life Has Its Little Ups and Downs. En dat staat als een paal boven water.

Ja, en tot zover dus onze drie like rond Tjadi Rits. Waarin u drie liedjes hoorde die kwamen van dat mooie album. I Do My Swinging at Home. Ja, en dan natuurlijk Ronnie Rino. Hij is trouwens de oudste zoon van de legendarische Don Rino. En zijn carrière werd dan ook vaak vergeleken met die van zijn vader. Hij was al op zeer jonge leeftijd een bekwaam mandolinspeler en op zijn 10e speelde en zong hij al in de band van zijn vader en Red Smiley. En deze tweede generatie bluegrass artiest kijkt nu terug op een periode in zijn leven waarin hij zich kon ontwikkelen tot wat hij nu is. Een prima songwriter en artiest. Met andere woorden, hij heeft zijn lessen learned.

Ja, en uiteraard krijgt u in het tweede uur nog veel meer te horen van dit prachtige nieuwe album van Ronnie Reno, Lesson Learned. Ja, en dan nu naar Tim McGraw, samen met Catherine Dunn voor Diamond Rings en Old Barstools. Het is een echte honky-tonker, die staat op zijn album Sundown Heaven Town, in september 2014 uitgebracht door Big Machine Records. En inmiddels is er ook nog een deluxe edition met 18 tracks van dit album uitgebracht. En met dit nummer gaan we heel even uit. Graag tot zo.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Iedere country liefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw 3 favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze 3 favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
1: Country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.

0: The Bone.
1: Ja, welkom terug, luisteraars. We openden dit tweede uur met Redneck to the Bone van Chris Wijn. En het komt van zijn album uit 2015, Back to Basics. En in 1959 verscheen van Bob Perry het album The Weary Blues Goodbye. En een van de songs hierop was The Time Has Come.

En na 10 jaar Reno en Smiley stapte Ronnie Reno over naar een andere legendarische band, namelijk die van de Osborne Brothers. Daar bleef hij 5 jaar en tijdens een optreden in het voorprogramma van Merle Haggard trok zijn vocale talent Merle's aandacht. En Merle was zo onder de indruk dat hij Ronnie vroeg in zijn band te komen. En dit leidde tot een 9-jarige muzikale relatie met de legendarische artiest. Maar toch bleef de bluegrass muziek trekken. En op een gegeven moment formeerde Ronnie een band met zijn jongere broers, de Reno Brothers dus. Ronnie's ervaring, aangevuld met de muzikaliteit van zijn broers, maakte dat de band een eigen unieke sound ontwikkelde. En met deze band speelde hij op vele major bluegrass festivals en maakte 13 albums. Sweet Rosa Lee, dat is natuurlijk een van de songs van zijn nieuwste album Lesson Learned, wat op 17 maart jongstleden verscheen voor Rural Rhythm Records.

Ja, en Darius Rucker zegt dat zijn vierde solo country album Southern Style zijn beste album is wat hij heeft uitgebracht in dit genre. Het is 7 jaar geleden dat hij de wisseling naar country muziek waagde. 3 nummer 1 albums later kun je terechtstellen dat hij in zijn nieuwe muzikale wereld volledig tot recht is gekomen. En met succes komt gemoedrust en daarmee de afspiegeling over wat werkelijk van belang is. Zijn gezin en familie staan voor de man uit South Carolina op de eerste plaats. Maar de muziek is natuurlijk ook een wezenlijk onderdeel van zijn leven. En die zal hem vooral plezier moeten geven. En precies deze filosofie kun je ook op Rucker's nieuwste cd overduidelijk horen. Good for a good time. Met een stevige dobro intro, een snelle fiddle en een helder klinkende piano verenigt het zich tot een uitgelaten honky-tonk nummer waarbij de stemmingsbarometer niet naar beneden gaat.

En ergens in juni komt er een nieuw album uit van de Bellamy Brothers getiteld 40 Years New Songs. En dit is alvast de eerste single, Dying Breed.

Ja, dat blijft mooi, hè, die muziek van de Bellamy Brothers. En alweer 40 jaar zijn ze bezig en we zijn benieuwd naar dat nieuwe album. En in mei 2008 verscheen Ben Carlton met het album Feel Like Going Home. En op dit album staan 10 songs, waarvan 9 door hemzelf zijn geschreven, zoals When Haggard Was King.

En op een vraag, waar heb je de kracht vandaan gehaald om alles wat je hebt meegemaakt te doorstaan, gaf David Allen Coe ooit als antwoord, nou ik weet het niet precies. Ik ben een gelovig mens en ondanks dat ik niet in de kerk geloof en ook geen bepaald geloof aanhang, en toch put ik kracht uit mijn manier van geloven. En volgens mij kan een mens heel wat verdragen voordat hij zijn breekpunt bereikt. Maar het allermoeilijkste wat ik te verwerken heb gekregen was de dood van mijn vader. Op zijn sterfdag moest ik 's avonds optreden en dat was bijna een onmogelijke opgave. Mijn vader namelijk maakte een belangrijk deel van mijn leven uit. Hij was ook de eerste mens in mijn naaste omgeving waar ik me erg mee verbonden voelde. Die stierf. Ja, en mijn grootouders, die woonden in Frankfurt. Zij stierven toen ik 8 jaar was, dus dat heb ik nooit zo bewust meegemaakt. En het nummer He Has to Pay betreft een single opgenomen voor Columbia in 1986.

En in de tijd dat Ronnie Rino samen met zijn broers als de Rino Brothers muziek maakte, startte hij ook zijn eigen tv-show, Rino's Old Time Music Festival, wat zeer succesvol was en werd genomineerd voor de Cable Ace Award voor Best Musical Series. En zo rond het jaar 2000 zette Ronnie een andere muzikale stap in zijn rijke carrière. Hij formeerde samen met een aantal prima muzikanten Ronnie Rino en de Rino Tradition. En de show die deze band neerzette is een muzikale reis door het leven van Ronnie Rino. En ook op zijn nieuwe cd Lesson Learned hoor je de songs die voor hem belangrijk waren. En nog altijd zijn songs zoals Bad News at Home.

En vervolgens hebben de Nader Cowboys, een vijfmans formatie uit Zwitserland, die recent uitkwamen met het album Turn Down the Fever. En It's Gonna Be Right is een van de songs.

Ja, en dan A Little Big Town. Het bestaat uit de twee vrouwen Karen Fairchild en Kimberly Chapman. En uit de twee mannen Jimmy Westbrook en Philip Sweet. Karen en Kimberly kenden elkaar al van de Samford University in Alabama. Ze traden als muzikaal duo op en trokken vervolgens naar Nashville. En daar voegde Jimmy Westbrook zich bij het duo. Later in 1999 kwamen ze in contact met Philip Sweet. En toen werd Little Big Town geboren. De groep is langzamerhand een begrip geworden door de vierkoppige samenzang. En de stemmen passen perfect bij elkaar. Op hun nieuwe album, Painkiller, klinken spanning, passie, liefde, verdriet, kalmte, geweld en stilte door in de liedjes. Hier is Girl Crush.

En weet Hees was in 1994 een van de nieuwere gezichten binnen de countrymuziek van Nashville en omstreken. Zijn prima debuut voor Columbia label, On a Good Night, kwam in 1994. En weet Hees, een van de nieuwere gezichten van Nashville, komt van Battle Acres, Oklahoma, en is op 14-jarige leeftijd via de band van zijn vader Don Hayes in de muziek terechtgekomen. In 1992 besloot hij naar Nashville te verhuizen. Een jaar later was hij in bezit van een platencontract en eind 1994 kwam zijn eerste cd uit. Weet en was toen 26 jaar. En inmiddels zitten we in 2015 en verscheen hij onlangs met een gloednieuw album onder de titel Go Live Your Life, waarop het schitterende Remember the Alimony.

0: Think about it, darling.
1: Larry Stephenson is sinds 1989 de leider van de Larry Stephenson Band. En sinds die tijd heeft hij al heel wat bluegrass albums uitgebracht bij Pine Castle. Waaronder On Fire in 1998. En van dit album komt What Will I Do Without You?

En Tyler Farr's nieuwe album verscheen in 2014 onder de titel A Guy Walks Into a Bar. En hier is de gelijknamige titelsong. MUZIEK

En zonder meer een dijk van een album, de nieuwe Lessons Learned van Ronnie Reno. Samen met zijn band de Reno Tradition. Ronnie is en blijft natuurlijk een prima artiest met een band die hem ook fantastisch begeleidt. Een aanrader voor elke bluegrass fan. We gaan dit album afsluiten met het instrumentale Reno's Mando Magic.

En we hebben ook nog muziek bij van nieuwkomer Troy Cartwright. Hij kwam onlangs uit met een album wat eenvoudig zijn naam draagt en waarop we de Next Fly Home vonden.

Ja, helaas luisteraars, onze tijd zit er weer op. Hopelijk hebben we u twee mooie uurtjes bezorgd die we gaan afsluiten met de Hard Times Mountain Dag. En tot volgende week.

Greenheart Country, muziek en natuur samen, met liefde gemaakt door Jannie en Hans van Dam. Geniet met ons van de mooiste muziek die er is.

Hallo luisteraars, vandaag zijn bloemen het thema. Echte bloemen, symboliek, legenden, deel van het verhaal, muziek en het duurt samen. Sluit je aan bij onze muzikale wandelingen. Pluk de bloemen liever niet. Benny Berry deed het wel. Picking Wildwood Flowers. Marty Fell en Brennan Lee over het Rolland kruid tumbleweed. Door de wind over de prairie gejaagd, zaden verliezend voor een nieuw leven.

Gathering Flowers from the Hillside. Country hem zag ze op de glooiende verte van Kentucky. The Browns, het verhaal in Poor Wildwood Flower. Sweeter than the flowers, bloemen als liefdessymbool, hier is Slim Bitten.

De Bramble and the Rose, Mary McCaslin en Jim Ringer. Barbara Keat schreef het, het verhaal symboliseert een menselijke identiteit. The Violet and the Rose, nog zo'n verhaal. Veel vertolkt, Jim en Jesse op zijn mooist. Hier is Luca Bloom, My Wild Irish Rose. Geniet van het verhaal in de songs. If

0: I overlooked an orchid. Connie Smit. Straks Carl Smit. Geen relatie. Wel over dezelfde bloem. This orchid means goodbye. Maar eerst hier de Furies en Dave Arthur. Don't bring the flowers.
1: Tonight I sent an orchid

Where have all the flowers gone? Steeds meer verschroeide velden. Zolang er oorlogen zijn, zullen wij de protestsongs laten horen. In vele versies bekend, dit was een van de mooiste. Tommy Sands, Dolores Keane, Vedran Smajlovic en Kinderkoor. Stanley Brothers, straks Wild Tooth Flower en Country Ham als er tijd is, Sweet Buns of Daisies.

Lily of the Day, Tom Judd. Hij trad op onlangs in Aalsmeer met Erik Brace. Welkom terug bij Crinert Country met Jannie en Hans van Dam. Hot Club of Cowtown bewondert de cactus. De cactus is een bloem. Hier zijn de Furies en Davy Arter, Flower of the Valley.

Wildflower, Malin Petersen. Het is de titelsong en ze is het zelf. Diepe gedachten bij Tommy Sands, Field of Daisies. Hier zijn de Giesenslauers, Weeds Out Life to Roses. Onkruidwieden, in boskoop noemen we dat vuilrapen.

day she a day, en made liefje voor je liefje elke dag. Dit was Lost and Found. Met Nakawa zoekt daisies in de rain. Kimmy Rhodes met Wild Roses. Muziek en natuur samen. Playlist www.countryz.nl.

Flower in the Desert. Close Harmony op zijn best, de McCarters. Jaren 80 waren ze in Alphen aan de Rijn. Plant some flowers. Kies vooral inheems, biologisch en gifvrij. Hier is Missy Werner.

Oh, the beautiful flowers. Het vorige bosje van Missy Werner was verwelkt. We horen straks Flowers Blooming in the Wildwood, ook van Country Ham, pure roots. En ze sluit ons programma af met Sweet Buns of Daisies. En als er nog tijd is, een stukje Wildwood Flower.

0: Onze programma's steunen het Huis aan het Water in Catwoude en ons Huis met een Hart in Maaseik.
1: Dit is Country Kickin' met Kik van

0: Je luistert naar Country Kicking.
1: Een hele goede dag allemaal en welkom bij Country Kicking. We openen vandaag met Johnny Bolk en Teertse aan toe met wanneer zie ik jou eens weer? Ja, wanneer zien jullie me weer? Ik heb geen idee. Vandaag niet in elk geval, want ik doe het gewoon prettig via de radio. En dat is een heel anoniem medium. Maar wel veel muziek, zoals deze. Jimmy Schulte en Baby Get These Boots On.

About Friendship in Trees van John en Nienke. Daarvoor Joash en Common Sense en Jeanette Bodevers met Don't Call Me From a Honky Tonk. Dan gaan we naar Elizabeth Gray, Because of You.

0: via honderden kilometers glasvezel. En koperen kabels bij jou thuis. Is dit Crossroads Country Radio.
1: Dit is Country Kickin' met Kik van de Voren.

Ballade van Johan Faber. Daarvoor Upstairs, I Still Carry You en Elizabeth Hope. But Today I Started Loving You Again. Gaan we naar Zuid-Australië. Ja, ze is wel Nederlandse. Cecile Gardens en We'll Be Alright.

De nieuwe single van Arjan Plats, geen winter in augustus, maar gewoon poems. Daarvoor Ines Honkeren en Ik Dans Voor Jou. En Robert Weston met zijn Life's a Beach. Snel door met de nieuwe single van Melanie Ryan, Mommy Says.

Guido Welkanto en een klap op je kop. Daarvoor, nee, daarvoor helemaal niks, want daarvoor draaiden we Melanie Ryan en haar nieuwe single. Brengt ons wel naar het einde van het eerste uur. Wil je meer luisteren? Moet je gewoon blijven luisteren. Dadelijk openen we namelijk met Aaron Michaels. Maar ook daar zitten nieuwe singles in de tweede uur. We gaan er dit uur uit met Laura Kids. Hier is Tiny Garden. Graag tot zo.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: This is Jessica Ridley. Thanks for listening to Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: is Country Kicking met Kik van de Voren.
1: Welkom terug bij Country Kicking. Ik had het al gezegd, we openen met Aaron Michaels en This Small Town. Door met de nieuwe single van Esther van Kommer, I Don't Wanna Wait No More.

Kirsten Alting en Keep On Moving, daarvoor de Marshall en What Makes The World Go Round en Kimmy June met You And I, oftewel de Realistic Love Song. Gaan we naar Tour of a Kind en Back Road Fever.

Dag. Optimaal luistergenot. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.

Een band voor Nashville van Mrs. McBride. Daarvoor Julie Nina en You Should Know en The Rambling Boots met Mama Tried. René De Roo heeft ook weer een nieuwe single, The Great Fall Man.

Locked My Heart in Prison van Mandy Storm, daarvoor Normaal en Mama, Ik Wil Naar de Zwarte Cross en Alice met Bring Me Back. Gaan we naar René Hagen, Big Bad Dog.

Orange Blossoms en Do You Believe in Love. Daarvoor Sandra van Rijs en Back Where I Just Started From. En Ina Roos met Good Riddance en Goodbye. En Goodbye ga ik ook zeggen. Bedankt jullie voor het luisteren. Volgende week is er weer een nieuwe Country Kicking. Dus blijf gewoon lekker luisteren naar jullie eigen favoriete zender. Of neem eens een kijkje op de website k-rp.nl. We gaan eruit met Trashic en Arms of Mary. Nogmaals dank. Heel graag tot de volgende keer.

Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden

Kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

Hoi, ik ben Camille Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Nederhorst Foundation.
1: Well, hello everybody. This is Pam Macbeth. You're listening 24/7 to Crossroads Country Radio.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar alle soorten country zich thuis voelen.
1: Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.